0: Hier voor je.
1: Hier voor lang voor vier. OV.
0: 86, female, respiratory distress, respiratory on standby. ALS in progress, ETA approximately 5 minutes. Good state.
1: Makes me out of the hospital notification.